0: is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: And we kept it UK.

Fascinating.

night.

twijfel, ik heb geen spijt. Ik ben een normaal man, een klein vergrijp van tijd tot tijd. Moet kunnen in Nederland, en wie mij weigert, raakt alles kwijt.

halt. Backup. Frons. Franse vaart. Halt. Backup. Frons. Franse vaart. Halt. Backup. Frons. Franse vaart. Halt.

0: 6 uur Gent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.
2: Goedemorgen, liefste luisteraar. De studio is, net zoals onze agenda voor vandaag, weer goed gevuld. We gaan het hebben over de Nacht van de Schone Slaapsters, Maura Pawlowski, het Met Gala, en we hebben twee mensen van het theatergezelschap Compagnie Couragie uitgenodigd die ons ietsje meer gaan vertellen over een nieuwe theaterstuk, Het Proces van een Insect. Voor de hongerigen onder ons geven we ook deze week weer koffiekoeken weg van Bakkerij Blog. Wil je deze winnen, zorg dan dat je binnen een 40-tal minuutjes in de Sint-Pieters-Nieuwstraat bent als je dit ontbijt wilt winnen. Dan gaan we beginnen vandaag met Charlie Adams en How Do You Know How to Love Me?

We zijn er met een banger ingevlogen en zoals ik al zei, is het weer een goed gevulde studio vandaag. Verschillende nieuwe sluimerstanders komen vandaag nog eens meevolgen met ons en hebben elk zijn eigen onderwerp mee om deze ochtend over te praten. Zometeen meer daarover, maar eerst luisteren we nog naar Hayley Williams met Glum. Welkom en fijn dat je luistert naar Sluimerstand.

0: Goedemorgen, Berre. Jij gaat het hebben over Mauro Pawlowski, maar ja, vertel eens, wie is deze man?
1: Wel, ik ga beginnen met een vraag. Maar heb jij ooit een live optreden van Deus gezien?
0: Nee.
1: Wel, ik zou zeggen, het is een gat in uw cultuur. Het is echt een topband met verschrikkelijk mooie live muziek. Als je Suts & Soda daar live in op een festival of zo kunt zien, ja, dat geeft rillingen over heel uw lichaam. Dat is zeer prachtig. En wel, het is namelijk zo dat Mauro Pawlowski, ik was bijna vernoemd naar naar de gitarist hemzelf. En hij heeft gisteren aangekondigd dat hij ondanks zijn Alzheimer een nieuwe plaat gaat uitbrengen. Dus hij waagt het toch. Over zijn Alzheimer gaf hij dan ook vorige maand nog een zeer pakkend interview met Humo. Ik heb het gelezen, het was echt wel heel mooi. En hij blijft dus wel volgaan voor zijn muziekcarrière, ondanks de ziekte. En ondanks dat hij wel aangeeft dat live optreden moeilijk zal zijn, want hij heeft de afgelopen concerten met Deus heeft hij ook gecanceld vanuit zijn kant dan. Ze zijn bezig met een try-out voor een tour dat ze gaan starten, maar jammer genoeg zonder Mauro. Hij heeft dus ons dus wel geblest met dit nieuwe album. Het is zeer mooi. Het komt uit op 19 juni en het zou heten Unspectacular Times. Dus ja, blijft nog een beetje open over wat het allemaal zal gaan. Maar zelf schrijft hij erbij dat het 10 nummers zijn over liefde en het dagelijkse leven. Veel meer weten we er op dit moment nog niet over, behalve dat een aantal nummers al zijn uitgebracht. Zo ook zijn nieuwe nummer Maintained Love, dat jullie nu kunnen horen. Humo beschreef het als een satijnen melancholie gewikkeld in popparel. En 5 dagen geleden kondigde hij het nummer pas aan op zijn socials, maar vandaag kunnen jullie het dus al horen op Urgent FM. Hij zelf gebruikt de caption It's a song about love and buses and the homosexuals. Maar ik ga het nummer vooral voor zichzelf laten spreken. Dit is Mauro Pawlowski met Maintained Love.

0: Voor de mensen die graag naar het theater gaan, heb ik goed nieuws. Het Gentse theatergezelschap Compagnie Courage speelt namelijk vanaf 8 mei Het proces van een insect. Dit is een voorstelling gebaseerd op verhalen en dagboeken van Franz Kafka. Ik kan hier beginnen uitleggen waar de voorstelling precies over gaat, maar dat laat ik liever over aan de experten hier aanwezig in onze studio, namelijk de regisseur Alain Pringels en een van de acteurs Aziz Bouksar. Goedemorgen allebei en fijn dat jullie zo vroeg naar onze studio gekomen zijn.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dus jullie behoren bij het gezelschap Compagnie Courage. Kunnen jullie hier iets over vertellen? Te beginnen bij hoe lang jullie al bestaan bijvoorbeeld?
1: Wij bestaan sinds 2017. Compagnie Courage is eigenlijk een intercultureel en interdisciplinair theatergezelschap uit Gent. Wij werken met mensen die een opleiding hebben in theater, muziek of dans. En die uit alle hoeken van de wereld komen.
0: Oké, super. Het is een theatergezelschap, maar momenteel zonder theater. Wat is daar gebeurd? Waar nu zijn jullie op zoek naar een nieuw theater?
1: Aziz, ik ga u het woord geven.
2: wij zijn onze ruimte, ons huis kwijt, waar we een... Waar we residiëren. Het Theater Tinnepot gaat namelijk sluiten eind juni. Ik ben zelf bij Compagnie Courage vorig jaar kunnen aantreden. En dit is mijn derde productie. Colo en Leo was een monoloog. Dan eind vorig jaar was het Iedereen Stinkt, een comedy met mijn Vlaams-Turkse collega Erkan Arslan. En nu derde productie die even wat problemen gehad heeft qua repeteerruimtes.
1: Qua huisvesting eigenlijk.
2: Huisvesting. Waar we eigenlijk repeteren, spelen, vergaderen en ook een stukje ruimte hebben om ons attributen te kunnen bewaren.
1: En dat zijn we nu kwijt. Dus we zijn op zoek naar een ander onderdak.
0: Ja. En hoe verloopt die zoektocht?
1: Met horten en stoten. We zijn in gesprek met een aantal huizen en zaken, zou ik kunnen zeggen. Mensen die privé ruimte hebben waar ze, die ze kwijt willen hebben, waar ze iets willen organiseren. Verder kan ik daar weinig of niets over vertellen, omdat er nog niks zeker is. Want het is een zekerheid is dat het een onzeker bestaan is.
0: Ja.
1: En dat is ook het thema van het proces van insect eigenlijk. Het is een Kafkaiaanse voorstelling en een Kafkaiaanse tijd voor Compagnie Courage, zou je kunnen stellen.
0: De voorstelling is gebaseerd op dagboeken van Franz Kafka. Over wat gaat het precies?
1: Het is voornamelijk gebaseerd op twee grote verhalen van hem. Dat is Het proces en de gedaanteverwisseling. Waarover gaat het? Wel, op een ochtend wordt iemand wakker in zijn slaapkamer. En er staan eigenlijk twee mannen in zijn kamer. Hij weet niet wie die zijn, maar die stellen zich voor als zijn bewakers. Want hij blijkt gearresteerd te zijn. Gedurende heel het verhaal komt hij echter nooit te weten waarvan hij eigenlijk precies beschuldigd wordt. En dat is een beetje een belangrijke spiegel van deze tijd, denk ik. Omdat iedereen overladen wordt met allerlei plichten en dingen die moeten gebeuren, verantwoordelijkheden. Maar die ons eigenlijk door de vingers glippen. Waarvan we op den duur niet meer weten waarom we het eigenlijk nog doen. En wat de zin is ervan. Dat is een beetje de insteek van dat verhaal. Kun je er iets aan toevoegen, Aziz?
2: Correct. De vervreemding en het proces, twee boeken, waarvan ons regisseur een stuk van gemaakt heeft, over Jozef K. die verloren loopt in Kafkaiaanse toestanden. Heel wat personages komen opdraven waar hij mee te maken heeft. 17 personages, gespeeld door 7 acteurs. Ikzelf speel 4 personages. De bewaker Frans. De directeur, die Franstalig is. Titorelli, een kunstschilder. En Blok. Je moet komen kijken. Het is een maf stuk.
1: Dat is nog iets voor een Compagnie Courage. Dat onze eigenheid is dat wij meertalig theater maken. Wij gebruiken eigenlijk de talenbank die aanwezig is bij de spelers.
0: Oké. En van waar het idee om het over Franz Kafka te doen?
1: Franz Kafka is gewoon dada van mij. Ik denk dat het de 11e voorstelling is die ik in mijn carrière maak rond Franz Kafka. Deze voorstelling heb ik al eens gemaakt met mijn eigen groep in de jaren 90. En daarna begin 2000 bij NT Gent. En nu maak ik het voor de derde keer. Telkens maak ik het voor een andere groep. En dan bewerk ik de tekst. Hier en daar komen er nieuwe verhalen bij. Nieuwe dagboekfragmenten of brieffragmenten. Ja, dat is voor mij is Kafka iets dat aan mijn lijf en mijn ziel blijft kleven, eigenlijk. Ja. Ja.
0: En hoe verloopt het regisseren?
1: Dat is iets dat in mijn bloed zit, dat doe ik al van de jaren 80. Dat verloopt heel goed. Dat is wat ik heel graag doe. Ik hou ervan om met mensen te werken. En vooral om dingen gedaan te krijgen samen met die mensen die ik nooit voor mogelijk had gehouden.
0: Ja.
1: Ik heb altijd wel een duidelijke visie waar dat een stuk naartoe moet. Wat dat moet zijn, wat dat qua sfeer moet brengen. Maar ik vertrouw volledig op de acteurs, hun creativiteit en hoe dat eigenlijk gerealiseerd wordt. En dat probeer ik een beetje in de goede banen te leiden en te zorgen dat iedereen zijn grenzen wat verlegt.
0: Ja, ja want Aziz, jij bent dus een acteur in de voorstelling. Je hebt net al gezegd dat je 4 rollen vertolkt. Hoe was de auditie daarvoor? Heb je daar auditie überhaupt voor moeten doen?
2: Nee, ik heb hier geen auditie voor moeten doen. Zoals ik hiervoor zei, is dit mijn derde stuk bij Compagnie Courage. Alain heeft mij gewoon gevraagd. Ik heb hem vorig jaar ontmoet. Met nieuwjaar kreeg ik de kans om mijn eerste monoloog te spelen, Colo en Leo, die nog steeds op ons repertoire staat. En dat was voor mij een openbaring, omdat ik eerst en vooral nog nooit een monoloog heb gespeeld of mogen spelen. En het tweede ding was om met Alain samen te werken. En voor mij is dat de beste regisseur waarmee ik ooit samengewerkt heb. Zeer capabel man, zeer gedreven. En nog een extra super pluspunt, dat is dat hij ook psycholoog is. Dus kwestie om de personages te doorgronden, om de emotionele boog te maken. Ik krijg veel inzichten van hem.
1: Ik heb nooit kunnen kiezen tussen die twee loopbanen, dus ik heb die altijd gecombineerd, die twee.
0: Ja, dat snap ik. Dus ja, 4 rollen, is dat niet... Al die teksten en zo, lukt dat? Is het moeilijk om u in het stuk zelf ook continu te switchen van personage, of valt dat wel mee?
2: Dat gaat. Het is vooral, hoe zou ik het zeggen, het is tussendoor het omkleden, dus ik moet mij ook omkleden en je moet er op tijd staan. En dan switchen naar de personages qua stem en ook qua houding, beweging, emotionaliteit, gedrag. Dat gaat.
1: Voor spelen is het een heel complex stuk voor de groep. Ze zijn maar met 7. Ze spelen 17 rol. Dus achter de scène kun je eigenlijk best een cameraatje zetten en hilarische momenten op meet. We hebben op repetitie gehad dat Aziz in het verkeerde kostuum in de verkeerde scène zat. Dus op repetitie gebeuren die dingen. Want het is bijzonder complex om bij te houden wanneer dat wie eigenlijk moet verschijnen. Maar dat is echt, dat hoort bij Kafka ook.
2: Ja. En dat hoort bij een repeteerproces. Hè?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Foutjes kunnen gebeuren natuurlijk. Dus 8 mei is jullie première. Zijn er nog tickets te koop?
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
0: En via wat kunnen we dat kopen?
1: Via onze website, companycourage.eu.
0: Oké. Okay. En zijn jullie er klaar voor de première?
1: We hebben een heel goede doorloop gehad. We hadden een gehandicapte doorloop, we spelen met 7. Maar er waren 3 acteurs afwezig. Eentje omwille van ziekte, een ander omwille van een opname voor een tv-reeks. En anders hadden we een beetje rust gegeven. Want er kan iets heel bijzonders gebeuren tijdens deze voorstelling. Onze hoofdrolspeler Matthew, die staat, Matthew Wright, die speelt Jozef K. Maar die staat op het punt om papa te worden. Dus elk moment kan die weggeroepen worden. Waardoor er een tweede acteur is die zijn rol volledig kent. En die in nood hem kan vervangen.
0: Ja. ook wel spannend.
2: Rock and roll.
0: Ja.
1: Rock and roll, dat is het.
0: Ja. Well, ik ben alleszins benieuwd naar de voorstelling. Ja, denk je nu zelf als luisteraar, daar wil ik bij zijn. Er zijn dus, zoals je net gehoord hebt, nog een aantal tickets te koop. Dus ja, kopen die tickets, neem je vriend, vriendin, ouders, broers, zussen, lieve enzovoort mee. En ja, ga kijken naar het proces van een insect, lopende van 8 tot 17 mei in de Tinnenpot. Alain Assis, ik wil jullie bedanken om zo vroeg naar hier te komen. En ja, heel veel succes met jullie voorstelling en het vinden van een nieuw theater.
2: Dankjewel. Dank u wel.
3: Dank u.
2: Merci.

0: Het volgende onderwerp is een nacht voor de schone slapers. En ja, ik moet zelf eerlijk toegeven, ik ben ook wel een schone of een goede slaper. Dus ja, vertel eens, Weha, wat houdt deze nacht voor de schone slapers in?
1: Ja, sommigen onder ons doen misschien wel eens een nachtje door aan de Vlasmarkt of de Overpoort. Of misschien wel eens gezellig thuis aan je bureau, terwijl je nog aan het studeren bent voor het examen die er morgen zit aan te komen en waar je nog veel te weinig voor hebt gedaan. Ik denk dat minder onder ons dat al eens heeft gedaan in een museum. Maar met het Museum voor de Schone Slapers in het MSK is dat nu eindelijk mogelijk. Ja, voor degenen die een keertje snappen naar dat type nachtje door. Het evenement wordt georganiseerd door Tumult in Gent, het kunstenfestival van onze eigen thuis hier bij de Urgent FM. En waar we nu de 12e editie gaan binnenstappen. Doorheen de jaren werden al allerlei verschillende activiteiten georganiseerd. Elk even speciaal als de vorige. Van een tattoosalon tot een geheime kamer, van een festival op een begraafplaats tot een cultureel datingbureau. En dit jaar is het dus te doen in het Museum voor de Schone Kunsten, waar morgen op de nacht van 7 tot 8 mei 150 gelukkige genodigden de nacht daar kunnen spenderen. Het museum wordt omgetoverd tot een grote slaapzaal waar mensen hun eigen slaapplek kunnen inrichten en ze worden sterk aangemoedigd een eigen nachtknuffel met zich mee te nemen. En ja, hadden jullie eigenlijk vroeger een favoriete nachtknuffel?
0: Ja, en ik heb die gewoon nog steeds.
1: En welk, wat is het, als ik vraag mag?
0: Het is een klein olifantje.
1: Ah, tof. Ja. Bij mij, degene die ik altijd gelijk bij mij had, was zo gelijk zo die draak van zo gelijk Goedemje een draak. Ik had die als knuffel en ik was daar zo'n grote fan van. En ja, met je nachtknuffel, straks omhelst in je armen, wordt wakker dan weer slaperdam. Op de achtergrond spelen dan zachte geluiden of muziek om je te begeleiden in je slaap daar in het MSK. Maar je hoeft er niet enkel te slapen. Je kan het museum ook gaan bezichten, verhalen lezen voor het slapen gaan, een cruciaal gegeven. Of verschillende optredens inpikken doorheen de nacht. Het jongerencollectief van het MSK Schoonvolk hebben een spannend en artistiek programma opgesteld. Daarboven is er ook een continue bar waar gebruik van gemaakt kan worden, moet je op lekkere manier je slaappillen innemen. Voor de gelukkigen die zijn toegelaten en mee kunnen doen, ga je misschien ook mij daar kunnen zien rondlopen. Want ik zelf ga daar ook heel de nacht mee gaan werken. Iets waar ik wel echt naar uitkijk, maar misschien mijn slaapritme net iets minder. Dus voor degene die, iedereen eigenlijk een goede slaap gewenst en ja, hopelijk artistieke dromen.
0: Ja, dus voor alle schone slapers, gezellig naar het museum gaan. En nu gaan we luisteren naar Madian met Fire Away.

0: Ja, wanneer ik denk aan begin mei, denk ik aan het Met Gala, ofwel een lange loper op de trappen, met allemaal bekende mensen die in de rij staan aan te schuiven om gefotografeerd te worden op de bekende loper in custom-made pieces, die waarschijnlijk veel te veel geld gekost hebben. Maar ja, Sita, jij weet meer.
1: Ja, ik heb mij dus eens ingelezen over dus het meest exclusieve feestje van het jaar. En twee nachten geleden vond in New York het jaarlijkse Met Gala dus weer plaats. Het is eigenlijk een avond waar de grootste beroemdheden aanwezig zijn en dus op de rode loper een opvallende outfit showen. Het thema was dit jaar Fashion is Art. De beroemdheden moesten zich dus kleden als een kunstwerk. Doja Cat gebruikte bijvoorbeeld bodypaint, Katy Perry droeg een masker en Beyoncé was na 10 jaar ook nog eens op het event, waar ze een zilveren look gebruikte en dat had een beetje skeletachtige details. Ze nam ook haar 14-jarige dochter Blue Ivy mee. Ook ons eigen kleine landje konden we terugvinden op het Met Gala, want niemand minder dan Rihanna droeg het ontwerp van een Belgische designer, Glenn Martens. Maar als het evenement een prijs zou kunnen winnen, zou het toch wel die van duurste feestje van het jaar zijn. Een ticketje kost je maar liefst $100.000 en dat is enkel en alleen om binnen te kunnen. Wil je ook graag aan tafel zitten met een paar beroemde mensen, dan betaal je ongeveer $350.000 als je al bent uitgenodigd en dus op de gastenlijst staat. Wil je dus graag Sam Smith of Kim Kardashian eens van dichtbij ontmoeten, dan zul je toch in staat moeten zijn om de prijs van ongeveer een huis neer te leggen.
0: Ja, €350.000.
1: Ja, het mag wat kosten.
0: Amai, damn. Ik had een TikTok-video gezien van Jonathan Medard die gewoon zo aan de zijkant stond en ook al die mensen zag. Ik denk, nou, gewoon gratis. Dus natuurlijk, ja, moet wel, ja, naar daar reizen, maar 350.000, sorry, dat vind ik er los over.
1: Ja, en het is dus, dan betaal je zoveel, maar je moet wel echt uitgenodigd zijn. Want als je niet op de gastenlijst staat, kom je niet binnen. Maar ja, er zijn ook wel grote celebrities zoals Rihanna bijvoorbeeld, die moeten niet betalen omdat die worden uitgenodigd via een merk of een, ja, designer of zo. Dus als je echt, echt, echt bekend bent, dan is het wel gratis.
0: Ja, dan heb je al dat geld en word je toch gratis uitgenodigd.
1: Ja, exact.
0: Bon, ja, voor degenen die vrijdag naar Olivia Dean in Vorst Nationaal gaan, de volgende twee nummers zijn een klein voorproefje. Beginnen doen we met Alice Phoebe Lou met haar Open My Door. Dit is het voorprogramma. En daarna gaan we luisteren naar Echo van Olivia Dean.

0: Dit was Kacey Musgraves met Loneliest Girl. Ondertussen zijn onze redacteurs Weha en Berre op straat gegaan en hebben ze iemand gevonden die eventueel koffiekoeken kan winnen? Ja, Berre en Weha, zeg het eens.
1: Jawel, jawel. Wij staan ondertussen in de Sint-Pietersnieuwstraat en we hebben een persoon gevonden. Met wie hebben wij het genoegen?
2: Margaretha.
1: Dag Margaretha. Goedemorgen alvast. Wij gaan u zo meteen een vraagje stellen en dan kan u deze 4 koffiekoeken winnen. En de vraag luidt: twee avonden, of eergisteren, nacht, is er een speciaal evenement, heeft een speciaal evenement plaatsgevonden. Welk evenement was dat?
2: De Met Gala.
1: Wel, Margaretha, dat was volledig correct. Proficiat, deze koffiekoeken zijn voor jou. Pak ze maar aan, alsjeblieft. We wensen jullie nog een fijne dag. En ja, zeker luisteren naar Urgent FM.
2: Oké, dankjewel.
1: Voilà, collega's en beste luisteraars. Dat was... daar waren wij.
0: Super, dank je Berre. En Margaretha gaat heel blij zijn met haar koffiekoeken. Dan gaan we nu...
1: We zijn niet meer live nu, hè?
0: We zijn dus wel nog live. En dan gaan we nu over met Zara Larsson met Rush. Ja, ik...

0: from the lights.
1: Dit waren de Carters met Nice. Ja, waar hebben we het allemaal over gehad? We hebben het gehad over de Nacht van de Schone Slapers. Interview gehad met Compagnie Courage, de Met Gala, Mauro Pawlowski en we hebben koffiekoeken uitgedeeld aan Margaretha. Dus ja, dat was het dan. Dat was het dan weer voor vandaag. Nu gaan we naar Magic Rockers met Split Stones.
2: Dit is Urgent FM.
3: 8 uur.
2: Urgent FM.

0: Amerikaans president Trump pauzeert zijn eigen Project Freedom. Hij wil voorlopig geen schepen meer begeleiden. Een drukkingsmiddel omdat de gesprekken met Iran muurvast zitten en een vredesakkoord nog ver weg lijkt. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor alle verkeer als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. En Amerikaans buitenlandminister Rubio zegt dan weer dat de VS zal stoppen met aanvallen op Iran, want de doelstellingen zijn bereikt, zegt hij.
1: Notify Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
0: Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Twee agenten hebben een gevangenentransport niet kunnen doen, omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. Het waren twee agenten met buitenlandse roots. De cipiers dachten dat het om een ontsnappingspoging ging, zelfs na het tonen van hun politiebadge. De cipiers hebben zelfs een klacht ingediend wegens poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten wil nu een tegenklacht indienen wegens racisme. Krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger om leren gaan met geld. En dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
2: Omdat financiële educatie heel belangrijk is. Uiteraard zijn er ook gevaren. Dan denk ik in het algemeen dat het heel belangrijk is als je als ouders wel controle behoudt over die rekening. En anderzijds ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
0: Ouders zijn vooral bezorgd over phishing of fraude. En Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Na het gelijkspel in de heenmatch klopte het Atletico Madrid met 1-0. Dankzij rode duivel Leandro Trossard, zegt sportjournalist Janko Beekman.
3: Het was een schot van Trossard dat gekeerd werd door de doelman van Atletico. Dat uiteindelijk door Saka werd binnengeduwd. Arsenal was zeker de betere ploeg. Het is voor Arsenal de eerste finale plaats sinds 2006. Ze hebben die Champions League nog nooit gewonnen, dus dit is een unieke kans.
0: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. En in het westen van Australië hebben onderzoekers een nieuwe uitgestorven koala-soort ontdekt. Eentje met opvallend grote lippen. Waarschijnlijk om makkelijker eucalyptusbladeren te kunnen eten. Het dier leefde zo'n 28.000 jaar geleden. En ze stierven wellicht uit door een klimaatverandering, waardoor er minder eucalyptusbossen waren. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag en het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. En vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook wel weer kans op een bui.
4: Dit is Urgent FM.
5: Urgent FM.

1,999, 998, 997, 996. Thirty-two, 931, 38, 37, 36.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Daar is een gevangenentransport bijna mislukt, omdat de cipiers in de gevangenissen niet geloofden dat het echte agenten waren. Je hoort Vincent Houssain van politievakbond VSOA.
3: Ze hebben zich geïdentificeerd door middel van een dienstkaart, maar ook hun chef heeft per mail bevestigd dat het transport wel degelijk voorzien was. Finaal werd dan de gevangene meegegeven met de collega's, maar wat heel frappant is, achteraf is een gerechtelijk dossier opgesteld tegen de collega's, zogezegd om een poging ontvluchting te organiseren. Dat is helemaal van de pot gerukt uiteraard.
2: Het waren twee agenten met buitenlandse roots. Zij willen nu ook een klacht indienen wegens racisme. De staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro kosten. En dat is dan nog maar een voorlopige raming. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van Bpost. De postbodes blokkeerden bijna 5 weken lang de distributiecentra omdat hun werkuren aangepast worden. Die blokkade is sinds begin deze week voorbij. Een akkoord is er wel nog niet. Vandaag is er opnieuw sociaal overleg. De VN-Mensenrechtenraad buigt zich vandaag over de mensenrechten bij ons. Buitenlandminister Maxime Prévot zal erbij aanwezig zijn, samen met nog 13 andere landen. Vermoedelijk krijgt ons land kritiek op het asielbeleid, want mannen belanden bijna systematisch op straat omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En we zullen wellicht ook op de vingers getikt worden voor onze overvolle gevangenissen. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot een maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook wel weer kans op een bui.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

I put a spell on you. Because you're mine.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het parket wil 2 Joodse besnijders vervolgen, omdat ze Joodse jongetjes zelf besnijden zonder arts erbij. En dat zijn opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden, klinkt het. Tegen de wet hier. De beslissing volgt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op 3 plaatsen. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat de Amerikaanse ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook nu roept hij ons land op om de wetten over besnijdenissen aan te passen. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van 7 mannen een schadevergoeding nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt ook verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Goed nieuws uit de supermarkt. Boodschappen zijn vorige maand amper duurder geworden, maar 1,18%. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Vooral zalm, aardappelen en diepvriesfritten werden goedkoper. Voor koffie en vlees betaalde je dan weer een pak meer. Voorlopig heeft de oorlog in het Midden-Oosten dus nog geen impact op onze winkelkar. Al waarschuwt Testaankoop dat dat binnenkort waarschijnlijk gaat veranderen. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
3: Zeker als je meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld de beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugsgebruik.
2: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper 1/4 van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet, dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
4: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt en zijn mijn loonschalen nog up-to-date.
2: Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger, fris ook, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw zonniger en droger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent FM.
2: Stardust Illuminator. Met Pieter Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator.

rust et

Oh, my God.

Stardust Illuminator. Het Pieter Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator. Stardust Illuminator.

0: 6 uur Gent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het parket wil 2 Joodse besnijders vervolgen, omdat ze Joodse jongetjes zelf besnijden zonder arts erbij. En dat zijn opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden, klinkt het. Tegen de wet hier. De beslissing volgt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op 3 plaatsen. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat Amerikaans ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook nu roept hij ons land op om de wetten over besnijdenissen aan te passen. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van 7 mannen een schadevergoeding nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt ook verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Goed nieuws uit de supermarkt. Boodschappen zijn vorige maand amper duurder geworden. Maar 1,18%, dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Vooral zalm, aardappelen en diepvriesfritten werden goedkoper. Voor koffie en vlees betaalde je dan weer een pak meer. Voorlopig heeft de oorlog in het Midden-Oosten dus nog geen impact op onze winkelkar. Al waarschuwt Testaankoop dat dat binnenkort waarschijnlijk gaat veranderen. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
3: Zeker als je meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld de beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugsgebruik.
2: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper 1/4 van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet, dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
4: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt en zijn mijn loonschalen nog up-to-date.
2: Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger, fris ook, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw zonniger en droger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

space time. In the world, time is just mine.

podcast Illuminator. Een programma van Pieter Jan de Koen voor Urgente Femme.

de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator. Stardust.

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.
2: Regio Weeknet. Mirjam FM.

0: chose one. Hello. Jurassic crew, what we about to do, brothers have no clue. Yo, yo, yo. Welkom bij Miriam FM. Jurassic crew, what we about to do, brothers have no clue. 3, 4, 10 down the door and get up on the people. Achter 3 jaar moet je bijna weten hoe hij de microfoon afreelt, Koryakin.
1: Het is dan ook een soort van comeback. We beginnen met eentje van Jurassic 5.

En we hebben zeer goed nieuws. En zometeen kondigen we ons enige... Oei, de tapijtman is hier ook. Onze tapijtleverancier. Onze enige jaarlijkse DJ-gig kondigen we zo meteen aan. Dus blijf zeker luisteren voor wanneer en waar en hoe. Dat we onze een levende lijve bezig zien.

En we blijven in L.A. Of is Matt Villain niet van L.A.? Ik weet het niet. En we blijven in New York. Met deze... vette track.

Alright, boys. Het is tijd voor de rubriek Astrid's The Doom Machine. Er is zeker iets te doen op 28 mei in Gent. Ze Ibarra. Kom zeker af in Palmarium.

0: En we mogen een duo-ticket weggeven voor die show. Zé Ibarra is een Braziliaanse artiest. En als je ons kan vertellen bij welke band Zé Ibarra speelt, dan sturen wij jou een duo-ticketje op. Laat het ons weten. Astrid de misschien. U vraagt zich direct of hoe u ons moet contacteren, natuurlijk. Wij weten het zelf ook niet zo goed. Stuur een berichtje naar onze Instagram, mail ons. Stuur een berichtje naar miriamfm9000@miriamfm9000. En de prijsvraag is als volgt. Bij welke band speelt Zé Ibarra, die volgende binnen een paar weken in Palmarium speelt op 28 mei? We hebben 2 duo tickets. Astrid de misschien. Stuur een berichtje naar onze Instagram. @miriamfm9000.
1: Is er nog iemand dat onze Instagram pagina beheert? Kan dat denk al een dossier en 2 jaar niet meer open gedaan. Koryakin?
0: Kan er niet meer op. Oei, jij ook niet. Ja, Astrid, ze doet misschien.

Jawel, win zowel twee duo-tickets als toegang tot ons Miriam FM Instagram-account. Succes! En we blijven in Brazilië. Niet waar, Boniface? Oké.

0: En van Brazilië gaan we naar Jamaica. Haki Mito.
1: Koeriakin heeft ongetwijfeld enkele leuke muzikale weetjes over Jackie Me Too. Jackie Metto. Hoe spreekt hij dat uit? Dat is al het eerste muzikale weetje van de dag. Hoe spreek je Jackie Me Too uit?
2: Alleszins niet Jackie Me Too. Mijn had eerder Jackie Me Too is. Ik weet dat dat wel een studio muzikant was die veel gevraagd werd in Jamaica. Hij heeft veel gespeeld voor het label Studio One.

0: Kuryakin heeft in het ander entaal. Al die weken zonder muzikale weetjes. Dus het is het moment om veel bij te leren van de muziekgeschiedenis. En we beginnen met de muziekgeschiedenis van Jamaica.
1: Ja, Studio One was een befaamd label. Waar heel veel muziek van onder andere Horace Andy en Dennis Brown en zo is op uitgekomen. Coxone Dodd was de man behind the Butler Brothers.

0: we gaan toevallig verder met ook eentje van Studio One Records. We kennen de rhythm. Rub it up, style.
1: Als je een 50-plusser kent, een witte 50-plusser, met dreadlocks, dan die weten wat dat Studio One is. En die mannen gaan onmiddellijk in hun collectie 7-inch's gaan doen.
2: We hebben hier toevallig voor de gelegenheid ook onze Roland Tape Echo RE20 meegebracht. En we gaan hem een keer goed gebruiken, zeg. Dan is sound event.

Jawel, deze tracks en andere dikke tunes. 22 juli op de Vlasmarktoren. Kom dat zien. Van 9:30 tot 11:00 s'avonds. Mirjam FM live. Het Gentse Fieste. 22 juli, woensdag. De dag na de nationale feestdag, ideaal. Alle buitentoeristen zijn naar huis. En we spelen ook op de commerciële avond. Dus we gaan onze favoriete Taylor Swift platen meepakken.

0: ondertussen een Miriam FM classic in allerlei vormen en gedaanten. Maar volgens mij wordt het origineel.
1: Ja, nog gecoverd geweest door Sade. Gesampled ook. We laten even in het midden door wie. Want het is Red de Pla. Stuur ons een berichtje via Instagram. Contemporary artist heeft deze gesampled. En wie weet win jij een ticketje, een duo-ticket voor Zee Ibarra in Palmarium op 28 mei.

Er is trouwens ook een Belgische cover van gemaakt, hè? Van deze track. Denk van James Anthony of zoiets. Ook een vette versie. But nothing beats the original. Timmy Thomas.

0: En u kunt ook 2 duo-tickets winnen. 4 duo-tickets winnen van de artiest die we zoeken. Hij krijgt namelijk het Sportpaleis niet meer gevuld. Dank u daarvoor, Kendrick Lamar.
1: Het is wel de Ofas Dome tegenwoordig. En de cover is door Mike Anthony. No matter what color, you are still my brother.

0: Is Mike Anthony een Belg? Kan het iemand ons doorsturen?
1: Ja, nog een leuk weetje. De track, de versie van Mike Anthony is opgenomen in 1982. Produced in Belgium. En heeft ook wel legale problemen gehad, onze vriend Mike Anthony. Hoe zou het zijn met Mike? Wie weet het?

En ondertussen luisteren we ook naar een prachtige bongo solo van Timmy Thomas. En gaan we verder met eentje van Music for Memory.

En momenteel zijn we ook de nationaliteit van deze artiest of artiesten aan het hokken. Ik pijs in Hollanders. Klinkt lekker Hollanders. Maar zeer funky.

0: Oké, we hebben de info gevonden. Het is een side project van London musician Milton Meary. Het is een British music.
1: Ja, Miriam FM, de enigste radioshow waar de DJ eigenlijk evenveel weet als uzelf.

Ondertussen stromen de antwoorden binnen voor de prijskampvraag. De jury is aan het delibereren.

0: Er zijn antwoorden binnengekomen via verschillende kanalen. Maar we nemen van alle kanalen gewoon de allereerste die geantwoord heeft. De persoon genaamd Noodles. Excuseer, een spelfout. Noodles. U heeft gewonnen. En wat heeft hij nu weer gewonnen? Kunnen we dat even herhalen, Kuriakin?
1: Ja, die persoon wint een duo-ticket voor het concert van Zee Ibarra op 28 mei in Palmarium. Proficiat Noodles. Het antwoord was Donica. Goed geraden, Noodles.
0: Ondertussen luisteren we naar Alpha Blondie.
2: Kuriakin wist blijkbaar zelf het antwoord niet, dus chance dat Google bestaat. Goed gedaan, Noodles, goed gedaan. Noodles, regel het gerust verder met onze administratief assistente. De tickets worden nu per postduif opgestuurd. Bedankt, Noodles. Noodles.

alle overige deelnemers krijgen gratis duo tickets voor ons optreden tijdens de ganse feestdagen. Dus proficiat Anouk. En de rest. Anouk, jij mag in de VIP zitten.

Er is Bacardi Breezer aanwezig in onze VIP room. Oei, oké, nee, shit. Wordt dat nog verkocht, Bacardi Breezer? Miriam FM, breek je week met Miriam FM. Woe! Bonifacio!

Oei, er is wat verwarring. Blijkbaar is... we zitten met twee dezelfde persoon. Dus volgens mij is dat onhaaldig als antwoord. Want plus, plus en plus is min, hè. Plus en plus is nul. 4 duo-tickets. Proficiat noodles. Noodles, noodles. 4 duo-tickets voor... de artiest waarvan ik de naam niet kan onthouden.

En jawel, het tempo gaat de lucht in. Contrabas. Materia. Cans.

volgende nummer heb ik speciaal voor jullie allemaal mee. De nieuwste single van GGFM, genaamd I Run. Van haar nieuwe EP die volgende maand uitkomt. Maar je kunt hem nu al kopen op Bandcamp hoor. Support the artist.

0: klinkt toch altijd beter op vinyl, hè? Dus koop hem maar op Bandcamp. GGFM. Of op 9000 Wax. Goed idee, Kuryakin.
1: Over de Music Mania. Binnenkort ook te verkrijgen in de Music Mania. Als jullie luisteren, boys, bestel die plaat. We gaan verder met Froid Dub. Een dubcollectief uit Parijs.

Er is hier een kleine discussie aan de gang. Het eerste deel van deze plaat luisteren we op 45 toeren. Het laatste deel op 33 toeren. Laat ons weten via de chat, via de mail, welke je de beste versie vindt. Boniface is alvast liefhebber van de 45.

0: Oké, we zitten aan de helft van de tune. We gaan over naar 33. Oeh, deze groeft ook wel lekker. Deze voelt iets meer 6 uur 's ochtends aan zo. 1 uur. 4 uur 's ochtends.
1: Of werd het best op Noobie tempo 33 plus 8.
2: No set.
0: Oef. Yes.
2: No set. Doesn't mean no sounds.
1: Yep, we found it.

0: We gaan over naar DJ Python.
1: Volgens mij is het wel degelijk DJ Python.

En we gaan nog even deep. Voor 40 Fingers Cartel aansluit. Onze broeder Liquid Brother staat klaar. Dus stay tuned hier op Urgent FM. Nog een kleine afsluiter. DJ Bonifacio. Give us some vibe.

0: En volgens mij is deze nog verkozen als best new record op Pitchfork. 8.2. Hoeveel pijs heb jij, Koriakin?
1: Best new music 2017 8.4. Spijtig genoeg heeft Pitchfork ervoor gezorgd dat we nooit meer de ratings kunnen zien. Tenzij we ervoor betalen, zoals overal tegenwoordig.
0: Er is nog één iets gratis in deze wereld. En dat is Myriam FM. Let's go!

En de final score van DJ Python op Pitchfork was 7.8. Uit de hoogte zit er dichtbij. Hij is de winnaar voor deze week. Samen met Anouk Noodles. Dankjewel allemaal om te luisteren. See you next week. Bye-bye. Bij Miriam FM, breek je week.

een hele goede avond. En merci Mirjam FM voor weer een roaring show. En dan is het nu tijd voor 40 Fingers Cartel. Uw Liquid Brother is solo in onze studio. En ik ben voor deze show eens in mijn draaiplaten gedoken. En speel een excellente selectie plakskes. Tot de klok van 9 door tijden en stijlen. U hoort nu al Archief Plak met Goban Yildizi. En dan zijn we vertrokken voor een funky, groovy disco, house en jazz mix. Maakt u gezellig, zet uw radio op het gewenste volume. En de tracklist is een van de komende dagen beschikbaar op onze Urgent FM Mixcloud pagina.

Yes, yes, uw Liquid Brother in de mix. En als u hier in dit nummer ook gewoon Liquid Brother hoort, in de achtergrond, nou, dat zou dan gewoon goed zijn. Maar ik versta het gewoon als, hey, Liquid Brother.

En met rauwe kee, de African government, naderen ze strikjes aan de klok van 9 uur. Mijn platenzak is er volledig doorgedraaid. De heren van Helter Skelter komen hier ook al binnen. En dat is allemaal goed. Ik heb voor jullie nog een paar agendatips. Ik draai op 15 en 22 mei lekker in het Dambert. 23 mei gaat Urgent FM nog eens naar Bar Bricolage met Ghost Dog Radio, 40 Fingers Cartel, Rommelkot en de Calamari Collective. Woensdag 27 mei, dan raad ik u als funker gewoon volledig aan om naar Waar te gaan kijken in de Centrale in Gent. Dus niet in de Vooruit, maar wel in de Centrale. Als dat ooit een weddenschap was geweest, dat ik die in 2026 eens kon zien, nou, dat had ik dus los verloren. Dus bij deze. 30 mei is het Giegeling in de Chinastraat. En dat is natuurlijk ook een volledige aanrader. Voor de vrienden van in Kortrijk is er in Bolwerk is het ongeveer het hele jaarfeest, denk ik, omdat ze een heropening hebben. En 30 mei spelen wij, ik en DJ Moustique, van 21 uur tot 22:30 in goed gezelschap van Senior Nuebe, de Jam Juggler, Coconuts, La Tourette en Herlie en Ronnie om het feest af te ronden. Alle groetjes van mij. Volgende week is het aan Mikkelem. En nog een hele goede avond.

Misschien bij velen enkel gekend van die Golden Brown, maar voor dit nummertje gingen we dan al naar het 8e studioalbum van The Stranglers. Inderdaad, kreeg de titel Oral Sculpture en we wisten daaruit North Winds te vissen, openingstrek voor deze nieuwe Helter Skelter. Dank u wel voor die vingerskartaal. Jullie waren weer geweldig. Wij zijn hier tot 10 uur. Dit is ongeveer uit dezelfde periode, midden jaren 80, Death of Samantha, Conviction.

Geen idee of de band een grote fan was van Yoko Ono, maar ze wisten alleszins hun naam te halen bij Yoko, die een song schreef, vermoedelijk ergens rond de jaren 70 zal het geweest zijn. En het kreeg de titel Dead of Samantha. Dead of Samantha was dit met Conviction.

John Dwyer, frontman van de OC's, hier met zijn solo-project Damaged Bug en Cough Pills uit 2015. We gaan nog iets verder terug in de tijd, 2011, met John Mouse en Keep Pushing On.

John Miles, een man uit Minnesota, bracht zijn derde album uit in 2011 dus met We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves. Dat album draaiden wij Keep Pushing On. We blijven even nog plakken rond die periode. Het valt precies wel in de smaak met de Unnatural Helpers, Over You.

0: We kregen van ons die Natural Helpers met Over You, gevolgd door Roma di Amore met een jongen en een meisje, band beter gezegd uit eigen land, die ook aan bod komt in het televisieprogramma. En toen was er New Wave, waarvan er nu 2 afleveringen te bezichtigen zijn op VRT Max. Zeker een aanrader, dit is Alice Cooper.
1: You can be my

Yeah, was dat van Alice Cooper. De man loopt bijna tegen de 80 aan. Maar het houdt hem toch niet tegen om de 7e keer te verschijnen op Graspop. Deze zomer staat geprogrammeerd op zondag 21 juni. Alice Cooper was dat.

Fijn plaatje dat we uit Viper Smoke van Taman Shoot wisten te halen. Dat verscheen als debuut voor hen in 2015 met het nummer Crime Cycle. Over naar deze hier, de Cosmic Psychos en Can't Come In.

Voilà, Jealousy was dat van Good Trap uit 2014. En daarvoor nog iets uit 1987, die Cosmic Psychos met Can't Come In. Band die nog steeds actueel is, want ze hebben een nieuw album uitgebracht, I Really Like Beer. Inderdaad, en dat komen ze zelfs voorstellen op zaterdag 19 en maandag 20 juli in de Pirts in Kortrijk. En misschien zelfs ook nog op het Shock Festival, niet 100% zeker. Check dat even, dat was dan ook nog de Cosmic Psychos.

Smash Your Face van Woodwood kreeg u eerst gevolgd door Clones met In the Seasons of Terror, een band uit Japan die een paar dagen terug nog op het Weemoed Festival in Antwerpen te zien was, maar niet getreurd, als ik me niet vergis. Kunnen u zelfs morgen gaan kijken in Magazijn Ketge naar de band Clones. Dit is Angel Witch.

Ze brachten een same title uit in 1980. Dat was Angel Witch met Atlantis. We hebben nu nog wel zeker een dik kwartiertje helter-skelter voor jullie. Dan is het de beurt aan het rommelkot. Dit is alleszins nog Speedslot en Ferocity of Steel.

Seducers of Hearts, of beter gezegd Seducer of Hearts, verscheen als debuut voor Belzer in 2012. En Zeus was het nummer dat wij draaiden. Onze voorlaatste voor deze week, volgende week een nieuwe Helter Skelter. Er is veel volk terug voor het rommelkot. Het is beloofd dus weer boeiend te worden hier op Urgent FM. Tot middernacht, volgende week een nieuwe Helter Skelter. Wij sluiten af in stijl met deze hier uit 1990, inderdaad. Demolition Hammer en Parasidal Epitaph. Tot volgende week.

0: Hé, Motje! Motje! Hé, Motje!
1: Waar is het nou trommelkot, hè?
2: Yo, dit is Sven.
3: En Lothar.
2: Van Manta. En je luistert naar Rommelkot.

Het is ondertussen 3:10 geworden. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Het Rommelkot. Vandaag met een interview met de heren van Poseidon. Die zitten trouwens al bij ons in de wachtkamer. Verder heel wat nieuwe muziek met bijvoorbeeld de nieuwe single van Combi Christ. Demons Wanna Be Summoned heet het, de nieuwe single en ook tevens het nieuwe album.

En bezig bij deze meneer Kerry King, alweer een nieuwe single en die heet Trophies of the Tyrant. En dit is een nieuwe band, alhoewel, dit zijn de Black Spikes met Rivanna.

Life After Dead was dat van Airborne. Airborne komt naar België op het einde van het jaar, maar je moet er wel helemaal voor naar Luik gaan snorren, want daar spelen ze. Dogma daarentegen, die was hier afgelopen weekend in Istanbul. Dit is de nieuwe single van Dogma, dit heet Fate Unbinds.

Amorphis was dat met de Lantern. Binnenkort ook een nieuw album van Amorphis en ook binnenkort een nieuw album van Venom. Into Oblivion zal het nieuwe album gaan heten. Dit is alvast de nieuwe single. Dit is Lay Down Your Soul. En daarna is het goed tijd voor het interview dat we zullen hebben met Poseidon.

0: Time is a river and the waters are red. Dat was Poseidon. Heren, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Bij ons zitten Alain en Tom van de Poseidon. Waarom noemt het album Time is a river and the waters are red? Het lijkt bijna een politieke titel.
1: Toch niet, maar ik kon al even mee die titel eigenlijk.
0: Ja, zeg maar.
1: Dat gaat uit de beginperiode al. Dus dit nummer gaat ook al een tijdje mee. En die titel ook. En er was nooit geen tekst opgeschreven. Maar een titel bestond wel voor dat nummer. En dat nummer had ik gelukkig volledig toen in der tijd geschreven. En ik zei ook, dat is te goed om te laten liggen. En ja, zoveel jaar later hebben we dat toch gebruikt. En die titel was ook te goed om niet als albumtitel naar voren te komen. En zo zijn eigenlijk alle ideeën ontstaan ook voor dit album, voor de hoes en noem maar op. Dus ga wel al even mee.
0: Oké. Okay. De band gaat trouwens ook al even mee, dus ja, van 1992. Ja. Het hoeveelste album zijn we ondertussen van Poseidon?
1: Wel, we hebben in de tijd wel wat demos en mini-cd's uitgebracht, maar dit is het derde complete album.
0: Het derde volledige echte album. Oké. Okay. Bij Necktwister.
1: Ja.
0: Hoe zijn jullie daar terecht gekomen?
1: Oh, hij had dat eens losweg vernoemd naar ons, maar er zat wat tijd tussen. We brachten dan het album Through the Gates uit. En heel laat heeft hij me gezegd, zeg, je kunt bij mij ook komen, hè.
0: Ah ja.
1: Ik zeg, ja, maar ja, ik dacht dat je geen tijd niet meer had of zo. En uiteindelijk toch van gekomen, heel snelle vaart genomen, want het album was bijna klaar.
0: Oké, okay, ja.
1: En zo is het uiteindelijk toch nog bij Necktwister geraakt.
0: Vraagje, een album bij Necktwister, maar dat is bijna hetzelfde als eigen beheer, vermoed ik, dat is, qua kosten. Waar hebben jullie het opgenomen? Wie heeft geproduced? Wie heeft gemasterd?
1: Goh, zeg maar toch.
2: Goh. Uiteindelijk, gitaar en bas zijn eigenlijk gewoon thuis opgenomen.
0: Oké, okay, ja, ja.
2: Jeff, de drummer, is dan Wilder Studio ingegaan. Die is bij Jarne van Carnation, Project Zero, heeft hij zijn drum gedaan. Ik ben zelf bij Niels gegaan, Center Music. En dan uiteindelijk is alles naar Maarten gegaan.
0: En Maarten is?
2: Eigenlijk de gitarist van Destruction.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En Jurassic Music is ook, hij is van hem. En hij heeft wel een aantal platen van Bark aan meegewerkt. En dan, de laatste Destruction heeft hij volgens mij ook helemaal gedaan.
0: Oké. Okay. Het mocht dus eigenlijk wel wat kosten, want ik vermoed dat hij niet zo super goedkoop is.
2: Ik denk op zich dat dat nog wel meegevallen is.
0: Oké. Okay. En de hoes, wie heeft hij het al gemaakt?
1: We hebben een goede vriend van mij, die eigenlijk in mijn andere band is, toetsenist was, nog altijd vriend gebleven uiteindelijk. Die houdt hem bezig met intro's maken en muzikale intro's en zo. En die maakt ook ontwerpen. En we hebben toch met het vorige album, Through the Gates, toch ook wel geprobeerd. Ah, ja, en Masterpiece, het vorige album ook al. Dus eigenlijk derde had hij me al doen. En altijd tevreden van. Hij heeft altijd resultaat geleverd, moet ik zeggen. En is een goede vriend, Jeroen van Hiel.
0: Oké. Het genre dat jullie spelen, waar ga je dat zetten?
1: Oh.
0: Goeie vraag, zegt
1: hij. Jeroen, goeie vraag.
2: Dat is geen gemakkelijke, hè? Want uiteindelijk ze blijven teruggaan naar de thrash metal met dead invloeden.
0: Ja.
2: Sinds 2020, als ik bijgekomen ben, en dan zeker nadat we Through the Gates uitbrachten, was het dan thrash metal met dead invloeden en een hardcore twist.
0: Wat hebben ze deze keer opgeplakt?
2: Dus eigenlijk blijft die mengeling zo'n beetje hangen. Ook al dat ik ook al een review gezien heb, dat ze effectief er niet echt nog iets kunnen opplakken.
0: Wat dat, goed is. Hè?
2: Ja, vind ik nog altijd de schoonste commentaar.
0: Oké. Okay. We gaan eens luisteren aan het tweede nummer. Dat heet Storm.

0: Het was Storm en de man die hoorde de focus was Tom Leenaerts. Geen familie van?
1: Nee.
0: Ik ben waarschijnlijk niet de eerste die dat gevraagd heeft.
2: Nee, ook al niet.
0: Denk het ook niet. Heren, de plaat is er normaal gezien. Als je een plaat uithoudt, is de bedoeling dat jullie gaan spelen. Hoe zit het voor Poseidon?
2: We hebben dit weekend dan het Bengers Balfest in Isegem gedaan. Mm-hmm. Heel leuk.
0: Ja,
2: Heel veel goede reacties gekregen, ook op nieuwe nummers. Het vervolg, ik denk begin juni, ready.
0: Ja.
2: Vlak bij huis.
0: Oké.
2: Okay. En voor mij toch. Ja. En dan zal het stilletjes toewerken worden naar Alcatraz. Hè?
0: Ja. Mogen we staan op Alcatraz? Is dat de eerste keer? Nee, hè?
2: Dat is de eerste keer.
0: Ja. Eerste keer op Alcatraz?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Belgische bands en spelen is altijd een beetje moeilijk voor omdat België niet zo groot is.
2: Nee, dat is waar, maar ik moet wel zeggen, de laatste jaren, en dan heb ik het over de laatste 10 jaar, zijn er veel bands bijgekomen, maar ook kwalitatief heel goede bands. Mm.
0: Daar kan ik gerust mee eens zijn, maar ik heb zowel het gevoel dat de plaatsen om te spelen wat minder zijn.
2: Als je effectief rond de kerkentoren blijft hangen.
0: Dat is het wel... Nee, maar serieus, ik denk, vroeger waren er heel wat plaatsen in West-Vlaanderen, waren er ook heel veel plaatsen in Limburg. Ik denk dat er nu wel geteld rond jullie kant, want jij bent van Dessel, dat er twee mogelijkheden zijn, dat is ofwel Diest ofwel Bree.
2: Ja.
0: En dat is het.
2: Dat ga ik kort bij zijn, ja.
0: En dan ben je verbaasd, dan is het, zit wel tot bij ons in de Alcatraz. Zit wel bij Alcatraz of bij de Asgard.
2: Ja, maar het is een algemeen, ik bedoel, gewoon cafézaal. Ja, zijn er ook veel minder als 20 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
2: Ik zie dat genoeg bij ons in Dessel en in Eretia. Zo. Ja. Er zijn veel minder cafés als vroeger, heel veel die sluiten. En dan, dat gaat met concertzalen, of toch zeker de kleinere, sowieso zijn.
0: Mm-hmm. En buitenland, voor jullie?
2: Daar zijn we vol een bak aan het werken.
0: Mm-hmm. En dan heb ik het vooral eigenlijk over Nederland, want vooral in Nederland zitten wat Belgische bands te spelen.
2: Ja, Nederland hebben we nu toch al wel een aantal keren gedaan. Mm-hmm. En de reacties zijn er op zich ook wel heel goed.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat gaat in de toekomst sowieso nog wel een aantal keren voorvallen. Het is nu dat we iets meer proberen Duitsland en Frankrijk, toch de omliggende nog, maar
0: is het album er ook uit, of?
2: Blijf.
0: Is het album ook uitgebracht, hè? Want je zit niet bij een platenfirma, dus ik vermoed...
3: Ja, dat wordt overal uitgebracht, ja.
0: Ja, tegenwoordig kan dat.
3: Ja, maar dat is dan ook wel met de hulp van Necktwister natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. En verder, want normaal gezien moet je ook al wat video-ervaring hebben tegenwoordig. Hebben jullie iets op het YouTube staan?
2: Ja, ze staan... Ik denk van deze CD staat Instinctive Dissonance. Hebben we een videoclip voor opgenomen. Normaal gezien...
0: Een echte videoclip?
2: Ja.
0: Dus geen lyric, maar een echte videoclip.
2: Nee, echte videoclip. Normaal gezien in de zomer gaan we nog proberen van een in elkaar te boksen.
0: Mm-hmm. Oké. Een paar weken geleden had we een andere Belgische band en die zei van... Er loopt echt een grens in België, de taalgrens. Vlaamse groepen spelen daar amper.
3: Ja, dat is wel waar, ja.
2: Dat is ook wel zo.
0: Ja.
2: Dat is ook wel zo. Ik denk dat het niet altijd even makkelijk is voor over de taalgrenzen optredens vast te krijgen.
0: Nee. Oké. Toekomstplannen, heren, want dit zijn maar 3 optredens. En?
2: In het najaar staan er nog wel een paar gepland. En dan zal het verder werken zijn aan... Misschien een EP, misschien terug een volledige CD. Dat zal er een beetje van afhangen. Met hoeveel ideeën de Alain en Co.

0: even komen.
1: Jij bent eigenlijk de voornaamste schrijver van de nummers.
2: Dat wil ik niet zeggen, want ik heb wel hulp nodig ook.
1: Want daarnet, of Mike hadden we het er net over, dat jullie nog allemaal ver van elkaar wonen. Hoe doen jullie dat dan, voor te repeteren?
2: Goh, je kunt heel veel digitaal naar elkaar doorsturen.
1: Ook al, zo ver zijn we al.
2: De meesten met wat programma's thuis zitten, of in mini-opnameprogramma's, kunnen wel nummers en ideeën aan elkaar doorwisselen. Mm-hmm. En we hebben ook een vast repetitiepunt. Hè.
1: Ja, want dat dacht ik wel, want als jullie gaan optreden, zal het wel nodig zijn. Ja.
2: Nou, wij natuurlijk. En dan de jongens die aan Van Mol en Van Dessel komen, die moeten wel een eindje rijden. Mm-hmm. Spijtig genoeg.
1: En zo, tot de brandweer staat hij nu toe te kijken. Echt waar. Iets helemaal anders. Jij bent Van Dessel, Tom.
0: Ja.
1: Jij mag meehelpen straks.
0: Ja. Zaterdag beginnen we eraan.
1: Zaterdag mag je opbouwen voor Graspop.
0: Ja, dan begint de opbouw.
1: Leeft Dessel daar naartoe? Of?
0: Ja, toch wel. Ja. Toch wel. En niet alleen de jongere of de iets oudere metalheads, maar zelfs de gewone mensen in de straat.
1: Oh, je meent dat. Dat is echt een gebeuren.
0: Ja, echt wel.
1: Oké, heren. Hopelijk staan jullie daar ook eens. Hè? Heb je...
2: Hebben we het al gevraagd? Tom.
1: En? Ze zeiden nee.
0: Oh, dat hoop ik eigenlijk al vanaf mijn 18, dus dat is al wel even. En hoop zal er altijd zijn, maar de kansen worden kleiner.
1: Je had het net over instinctief, het laatste nummer dat we gaan draaien voor jullie. Het was nogal moeilijk, nummer, zei je.
2: Heel moeilijk.
0: Het is blijkbaar voor onze gitaristen is het zeker een uitdaging. Het is nogal snel. Mm-hmm. En uiteindelijk qua zang, in de studio is het altijd makkelijk. Hè?
1: Mm, ja.
0: En als je dan achteraf naar luistert, dan denk je van oké. Maar ene keer als je het dan live moet brengen, dan denk je van oei. Een beetje minder tekst dan toch goed geweest.
1: Heren, bedankt voor Van Dessel en Van Beverwaas tot hier te komen, tot in Gent te komen. Maar luister naar een derde en laatste nummer, dit is Instinctive.

Scorpion of the Lion. De nieuwe single van Rob Zombie hadden we zowaar ook mee. En die heette The Black Scorpion. Voor nog het interview met de heren van Poseidon. En dit is de nieuwe single van Tin Lindemann in een speciale mix. Die van Alex the Terrible. Dit is Esbrand.

Midnight Rider was er met Twice the Price Double the Four. En dat is een band die ook al een tijdje meegaat. Dit is Satan Takes a Holiday met State Trooper.

Wel, deze avond nog niet heel veel power metal gedraaid. Wel, kijk, dat is nu weer goed gemaakt met Avaland. Was dat de nieuwe single komt eraan, die heet Destiny Calls. En binnenkort trouwens ook een nieuw album van deze Duitse band. Iets helemaal anders, dit is Doom Metal van Druidus. Het nieuwe album heet Trip Meadow. En dat is, we draaien het titelnummer.

En we zijn hier van alle machten thuis. Dat was Blues Rock van Black Swamp. Waterband komt trouwens uit Denemarken. All the Difference was het nummer. Tijd voor wat post-rock. Dit is O Hiroshima met Meridian.

All Souls Rising was het van Sepultura. Sepultura heeft zijn afscheidstournee aangekondigd en de single waarvan van het album van dit komt, zal ook het laatste album zijn van Sepultura. Volgende week geen aflevering van het echte Rommelkot, maar wel een heel speciale, want dan hebben we een stoner special van onze technieker Flora. Dan zal je hem eens horen en dan krijg je ook zijn muzieksmaak te horen. Volgende week dus een stoner special. Deze aflevering sluiten we af met Crematorium, met Blind. En als we nog wat tijd over hebben, mag misschien ook nog Carnation langskomen. Maar in ieder geval, deze aflevering zit erop. Wij zijn er volgende week.

0: FM.
1: Buitendienst.
2: Buitendienst.
1: Hallo Kidoki, goedenavond, pianissimo Moki.
3: Gegroet, Ludo en luisteraar.
1: Wij zijn er weer.
3: Hallo, het is nu middernacht.
1: Het is mei. Laat,
3: laat tot de
1: laat.
3: Avond.
1: Maar gelukkig gaan wij jullie opvrolijken.
3: Ja, vorige uitzending hebben jullie kunnen luisteren naar onze Never Before Aired stiekeme allereerste opname ooit. En dat was absoluut gepland, totaal niet omdat we vergeten waren een andere opname te doen.
1: Nee, dat was helemaal, het was een blik behind
3: een
1: the scenes.
3: Een blik behind the scenes, hoever dat we gekomen zijn uiteindelijk wel.
1: Buitendienstgeschiedenis.
3: Buitendienstgeschiedenis. Wie had toen ooit kunnen denken dat wij 24 mei op Pinkster Zondag zelf een show gingen geven in de Kinkestar.
1: Joepie. Ja, allemaal komen. Neem je grootmoeder mee van op het lentefeest van je net. Ja. De Kinky is rolstoel toegankelijk, dus... Ja.
3: Fuck, lammetjesdag of wat is het, schaapjesdag dan?
1: Is dat geen idee, dat is dan de eerste communiedag en zo, hè?
3: Ja, maar het is ook mekkerdag, of denk je dat het principe is dat je kunt gewoon op kinderboerderij schaapjes gaan knuffelen dan. Maar fuck, schapen, lang leven, bunkmuziek.
1: Wie een schaap meeneemt, krijgt een euro.
3: Ja, inderdaad. Gratis drank voor iedereen die zijn schaap meeneemt.
1: Ja.
3: Voilà.
1: Het kinkje
3: staat. Zal dat wel regelen, ja.
1: Genoeg gezwalmd. Tijd voor muziek.
3: Jowie. We beginnen met een favoriete... persoonlijke favoriet. Ik moet het in de juiste woorden zeggen. Geen favoriete persoon. Allee, dus ook een favoriete persoon.
1: Ja. Nicolas Jaar, goeie
3: Nicolas
1: persoon.
3: Nicolas Jaar doet het heel goed. En die maakt echt muziek die tot het brein spreekt. Hè.
1: Ja, recht in de... Recht in kietelt de hersenstam.
3: Voilà. Via de buis van Eustachius gaat hij je hersenstam binnen. En we luisteren naar Nicolas Jaar met Time For Us.
1: Pieuw.

0: Het is wel een G-certified buitendienst klassieker, dit nummer. Hè?
1: Dit, ja.
0: Ja, fantastisch goed.
1: Ik denk dat dat ook misschien de aanzet was van onze prachtige playlist, dat we in de tijd ooit een keer gemaakt hebben, allemaal spacey ruimtemuziek en zo.
0: Ja, die staat er zeker in.
1: Ja, ongetwijfeld. Nicolas Jaar, dat is extreem goed.
0: Extreem goed. Goeie
1: perfecte
0: man.
1: Perfecte zomermuziek ook, echt ja, geweldig voor dit weer. Oké, van de ene spacey plaat naar de andere spacey plaat. Ik denk dat we misschien nog nooit een nummer van Pink Floyd hebben afgespeeld op basis. Misschien.
0: Jawel, natuurlijk. Ja. Robin, Robin, je vergeet het.
1: Ah ja, de verschrikkelijke,
0: van Pink
1: verschrikkelijke
0: Floyd.
1: Dingen van The Wall en The Final Cut.
0: Nee. Ja, The Gunner's Dream. Het enige goede nummer dat Pink Floyd gemaakt heeft.
1: Ja. maar nu gaan we een effectief goed nummer van Pink Floyd beluisteren. We gaan verder met Careful With That Axe, Eugene.

0: Heb jij opgepast met je bijl, Ludo? Ik alvast wel.
1: Ik pas altijd op met mijn bijl.
0: Dat is waar, als met ik een bijl heb.
1: Met mijn bijl pas ik altijd op. Ja, Pink Floyd. Ja,
0: fantastisch nummer.
1: Toch maar, hè? Allee, ze hebben het toch maar gedaan, 50 jaar geleden. Heel mooi.
0: Ja, nee, super, super goed. Van Uma Guma?
1: Ja. Ik denk een van de weinige nummers dan op Uma Guma die ik effectief kan smaken. Maar kijk.
0: Ja, je bent geen Uma Guma. Ik vind Uma Guma wel... Well, dit is, pas op, ik zeg van Uma Guma. Dit is van op de live van, ja, van Uma Guma.
1: Dus... B-side Uma Guma, right?
0: B-side Uma Guma.
1: Nee, ik ben meer... Allee, ik ben misschien een purist. Maar ik vind de beste Pink Floyd is dat Syd Barrett nog aanwezig was om wacky dingen te doen. Dus de beste plaat is eigenlijk wel gewoon Sausage of Secrets. Dat is de enige plaats waar alle leden van Pink Floyd ooit samen aan hebben gewerkt.
0: Is dat die met Aim Your Guns for the Center of the Earth of what is it?
1: The Center Controls for the Heart of the Sun. Dat,
0: ja, dat klopt. Ja, dat is een van mijn favoriete Pink Floyd nummers wel.
1: Ja, maar dat is, ik vind dat je daar heel hard de al bestaande muzikale invloed van David Gilmour ziet, maar wel nog met de wacky vocal influences van Syd Barrett.
0: Ja, ja. Maar je kan daar wel al spreken van ja, die dingen die een nummer zijn en zo.
1: Ja, maar ik vind dat vlak vind ik de Piper at the Gates of Dawn in de eerste plaat het meest klassiek popnummers of zo. In ieder geval is dat complete wacky 60s stuff en nonsense, maar
0: ja, maar dat zit
1: je hebt daar wel veel mee, ja. Die klassieke songstructuur dat je wel nog altijd tegenwoordig terugvindt. Doordat ik dat al veel minder begint te zien in een zat.
0: Ja, nee, dat is
1: vind
0: waar.
1: Ik persoonlijk.
0: Okay. Jij bent ook de expert op
1: Ik ben natuurlijk de expert, ja.
0: Fuck mijn favoriete Pink Floyd plaat is The Wall.
1: The Wall sucked.
0: Leugens.
1: Ja, los daarvan. Pink Floyd, all the way. Fuck de Rolling Stones en de Beatles. Oké. Okay,
0: fuck the Beatles. Eens.
1: Fuck the Beatles.
0: Hard agree.
1: De Beatles... Oké, ik ga een heel controversiële take doen die waarschijnlijk heel veel mensen niet zo gaan appreciëren. Ik vind de Beatles geen goede muziek, los van het feit dat ze heel belangrijk zijn geweest voor de muziekgeschiedenis.
0: Ja.
1: voilà, kijk bij deze. Ik vind als je album naar een kleur genoemd, dan verdient je geen spreekrecht.
0: Dat is waar. Ja. Over dingen die naar een kleur genoemd zijn.
1: Ah ja, oei. Dat is, ja, oké. Okay, ja. De naam van een nummer. We gaan verder met Vessels and the Sky Was Pink.

0: Jouzers.
1: Goed, hè. Voilà, dit is dan dus wel goede muziek waar er een kleur in staat.
0: Ja, wel, voilà. Nee, Vessels, mega cool. Ik kende het niet, dus het is een ontdekking voor mij. Waarvoor dank.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel, Robby. Ja, we gaan verder met het volgende nummer. Dit is van een band, ik denk dat je het, of een project, ik weet eigenlijk niet of het één persoon is of meerdere mensen. Er is heel weinig info over te vinden.
1: Okay.
0: Het noemt Yokai geschreven, maar je zou het ook kunnen uitspreken als Iokai of zo. Geen idee, er staan ook tremas en verschillende tekens en zo op de naam. Belgisch project, ik denk uit Brussel, maar ik heb daarnet wel gezien dat een eerste album getagd is met Ledenberg op Bandcamp.
1: Dus... Ah ja, maar Ledenberg in Gent, dan gaat ook Ledenberg in
0: Brussel. Heb je Ledenberg in Brussel?
1: Nee.
0: Oké, bij deze mijn kennis van onze hoofdstad. Dit is een nummer Euonymus, heet gesproken, denk ik. En we gaan er naar luisteren. Het is zo'n beetje groovy, psychedelica, tof.
1: Oké, fantastisch.

0: Groovy Psychedelica. Ja. Speciaal voor jullie. Ideaal voor een zomerdag. Ja, concept... sorry voor de omschrijving.
1: Het concept groovy, heel veel heavy lifting deed daar.
0: Ja,
1: er was een groove.
0: Er was een groove.
1: Ja.
0: De groove van dementerende kinderen.
1: Daarom wel niet per se slecht hoor.
0: Nee, mega cool vind ik.
1: Anxiety inducing op een manier, maar op de leuke manier.
0: Ja, op de goede manier.
1: Op de goede manier.
0: Exact. Over anxiety gesproken.
1: Oké.
0: Het volgende nummer is van De Mond. Een van mijn toch wel favoriete Belgische projecten.
1: Oké.
0: Die hebben net een nieuwe plaat uitgebracht. Second Life is uit op Ultra Eczema. Het label van Dennis Tiefus uit Antwerpen. De bekende grafische kunstenaar.
1: Oké.
0: Effectief.
1: Nice.
0: Nee, Ultra Eczema trouwens ook een fantastisch label. Als je een keer andere dingen of rare dingen wil horen. Mega coole muziek op. Het album noemt Second Life, het nummer noemt 000000. Nee, ik denk dat ik twee 000000. Dus ja, gewoon zes nullen met een spatie tussen.
1: Maar wat je bent, denk aan Franse band Chenille. Dat gewoon oh, als bijnaam heeft.
0: Ja, die onvindbaar.
1: Ja, onvindbaar overal. Ja.
0: Vreselijk.
1: Ook enorm aanrader. Ga zeker naar Genie luisteren, maar nu eerst naar ons met De Mond en 000000. Ja. Gevolgd door Cosmic Soul van Black Elephant.
0: Wieuw.

0: Hell yes, brother.
1: Dat was een heel hard rock einde wel, hè?
0: Ja, de riff, bijna de riff van... van Golden Earring. Ik ben nu weer... van hands to sweaty on the wheel of zo.
1: Ik vind dat weer. Sommige zo rock en hard rock clichés moeten gewoon universeel muziek dingen worden. Zo de,
0: ja, dat is gewoon cool.
1: De 15 seconden.
0: Ja,
1: de, uitrakken. Over alles dat niet rock clichés is gesproken. We gaan daar een vaag nummer
0: luisteren. Ja, een raar nummer luisteren. Het volgende nummer is van de Belgische band. Mielin.
1: Zoiets, ja.
0: Geen idee wat het woord wil zeggen eigenlijk. Maar het is een band. We bestaan uit 3 personen.
1: Okay.
0: En spelen, voor zover ik weet, bijna volledig geïmproviseerde soort drone, jazz, noise-achtig.
1: Ja, want die band bestaat 5 jaar en die hebben al meer dan 60 albumreleases.
0: Ja, die hebben 61 releases. We hebben ze daarnet geteld. Dit nummer komt van hun laatste release. We gaan nog eventjes kijken naar de naam. A Sound for Sore Eyes.
1: Okay.
0: Coole cover art ook trouwens.
1: Ja, dat is
0: dat
1: goed.

0: Ja, dat was de Single Winged Warlock van Meilin?
1: Mjelin,
0: misschien? Mjelin. Een beetje Keltisch, denk ik.
1: Ja, het is Scandinavisch.
0: Ja, kan ook wel. Nee, mega cool. Ze spelen trouwens 13 mei in Oostende en OHK.
1: Okay.
0: Als er iemand wil gaan kijken. Als er iemand mij wil voeren naar Oostende. Ik trakteer een kip en de koekoek. Nee, is niet waar. Is mijn kip. Ik krijg geen kip. Fuck you.
1: Ik ben daar ooit gaan eten, maar ik was slecht niet memorabel of zo.
0: De koekoek is de beste plaats op aarde.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee. De beste plaats op aarde is Rutgervest.
0: Is de brandende asbestput van Rutgervest.
1: Ooit gaat het een realiteit worden en dan kan je komen spelen in onze brandende asbestput.
0: Ja, wel. Dat zal de gelukkigste plaats op aarde zijn. Ja,
1: als je daarover mee wilt weten, moet je ons zeker aanspreken op Matinee Maft van Radio Waterdienst.
0: Ja, 24 mei.
1: Oké, het is nu 1 uur.
0: Tijd voor een jingle.
1: Tijd voor een jingle. Tot zo.
0: Want de never is een jingle.

0: Hey, we zijn al terug. Kijk.
1: Wow, wat een jingle. Woe, hoogtepunt vanavond.
0: Ja, we hebben jou ook gemist.
1: Ja. Ja. Wij zijn nog altijd radio buitendienst.
0: Klopt, ik ben nog steeds Rutger. Ik ben aan het wijzen naar een jongen buiten en aan het wuiven, maar dingen dat vooral verwacht.
1: Nee, jongen bedoelt Robbe, een kind.
0: Een kind op een tandenfiets.
2: Ja. Dit is Urgent FM. 1 uur. Urgent. Urgent FM.
0: We gaan luisteren naar een volgend nummertje van...
1: Avalanche Kaito, okay. Belgisch project, komt uit Brussel,
0: okay.
1: Mengt rare Afrikaanse muziek met rare niet-Afrikaanse muziek. Okay. Denk zo, ja, West-Afrikaanse muziek, maar wat als het gemaakt wordt in post-industrieel Engeland?
0: Oké, okay, let's go. Vima van Avalanche Kaito.

0: Ja, dit was Vima van Avalanche Kaito.
1: Ja.
0: Mega cool nummer, mega cool project. Sorry, mijn microfoon had een plotse erectiestoornis. geen idee hoe je dat oplost.
1: Je moet dat gewoon vastdraaien. Handige schroefjes. Mooie gok, Rutger, want Avalanche Kaito is inderdaad met een frontman die uit Burkina Faso komt.
0: Het was geen gok, Robin. Mijn kennis van de verschillende Afrikaanse muziekgenres is zeer uitgebreid.
1: Ja, oké. Over alles behalve Afrikaanse muziek gesproken, we gaan een extreme vibe-switch maken. Namelijk, we gaan onze fantastische nieuwe beste vrienden uit Nederland, radeloos ziedend, nogmaals op de radio blasten. Want dat verdienen ze wel degelijk echt heel goed, hè?
0: We gaan gewoon naar nog een nummer van hun luisteren.
1: Ja, dus bereid je voor op oorpijn.
0: Ja.
1: Het is tijd voor een beetje Nederlandse metal.
0: Het zachte hipsterstuk van de show is hierbij voorbij.
1: Fuck you, hipsters. Gaan slapen.
0: Ja. Jullie, de echte true metal fans, raise your fist.
1: De echte buitendienst, de luisteraar. Staat al helemaal klaar met zijn finger wag om de metal muziek te verwelkomen.
0: Ludo, doe je merch aan.
1: Ja,
0: neem je Iron Maiden biermuk.
1: Yep. Trek maar een karapils open. Dit is radeloos ziedend met Doornenpad.

0: Ja, dat kun je niet verder zeggen. Dat is echt absurd, deze band.
1: Keihard. Kom naar België, alsjeblieft.
0: Ja, mijn ontdekking van het jaar. Ik voorspel nu, ik sta dit jaar in de top 1% luisteraars van Radeloos Gezienden op Spotify.
1: Als het niet gebeurt, geeft Rob een vat.
0: Ja, dan zet ik een vat in de kinkiestar.
1: Woe!
0: Wanneer ik ze boek met mijn eigen vakantiegeld. Dat is een buitendienst guarantee.
1: Buitendienst guarantee.
0: Ja. Volgende band.
1: Ja.
0: Ook een Nederlandse metal band. Die al meermaals gefeatured is op Radio Buitendienst. Namelijk Terzijde Horde. Ik heb onlangs ontdekt, door een keer naar de lyrics te kijken. Met de beste bedoelingen onverstaanbaar zijn. Het hele album gaat over. Als ik me niet vergis, spreek me tegen, Ludo, of Terzijde Horde zelf, over hoe dat we als mensen de wereld kapot maken. Dat denk ik dat de conclusie is.
1: Ja.
0: En dat we kinda met de wereld aan het fucken zijn. Dus voilà, bij deze, de boodschap die volgt op het volgende nummer, The Shadows of Prefiguration, gaat over het milieu.
1: Stop me met de wereld te fucken.
0: Ja,
1: please.
0: Stop met de wereld te fucken. Zodat we langer naar dit soort muziek kunnen luisteren.
1: Of ademen.
0: Of ademen, ook, ja. En leven en zo die dingen. Terzijde Horde, The Shadows of Prefiguration.

0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Mega goed, hè.
1: Ben ik niet goed van, hè. Altijd als ik die via de monitor hier in de studio hoor.
2: Een wereldveranderende ervaring.
1: Ja, blaast me helemaal weg.
2: Genelec, sponsor ons alsjeblieft. Ik heb trouwens recent ontdekt, je hebt het nummer van Stikstof, Frontal.
1: Ja.
2: Dan heb je het ding waarin dat hij zegt,
1: ja.
2: Astro op de moer door de mrelelelele. Het is Genelec, ja. Dat hij zegt. Ik heb het deze week pas voor de eerste keer verstaan.
1: Ja, maar ja, jij zet een verre inboorling van Vlaanderen. Right?
2: Dat is waar. Wij spreken in algemeen Nederlands in tegenstelling tot die Brusselaars.
1: Ik als OG Stikstof luisteraar, ik ga mezelf agen, hè. Maar ik was erbij, hoor. Het eerste optreden van
2: Stikstof. In 2010.
1: Ik was 13 of 14 jaar toen, maar ik was er wel.
2: Jij was er.
1: Ik was er.
2: Kijk. Ja.
1: Fuck you en alle 12-jarigen die hier naar deze show luisteren.
2: Ik weet niet of dat zo'n grote doelgroep is eigenlijk.
1: Maar ik was
2: als u 12-jarige naar deze show luistert, neem contact op met het CLB. Want,
1: dat je uw kind aan het opvoeden. Beter dan die jongen die daar straks weer eruit aan het kijken.
2: Ah, wel. Die zou beter een beetje luisteren.
1: Ja, inderdaad. Het volgende nummer is eentje van u, Rutger.
2: Ja, klopt. Erbij geschreven en gespeeld.
1: Hoe een gigantische stijlbreuk, met wat we juist gehoord hebben, is dat nummer?
2: 6,5/10. Het is van Neptunian Maximalism. De liefhebbers van rare Belgische muziek zullen die naam wel kennen, denk ik. Die combineren doom en drone metal, maar ook met heel veel invloeden uit jazz. Muziek die niet per se uit West-Europa komt. Orkestrale dingen ook. Dit is van hun laatste release. Die is opgenomen op een residentie in een kerk in Londen, geloof ik.
1: Okay.
2: Dus er zitten heel veel dingen doorheen. Het is ook met een aantal gastvocalisten die erop zingen en zo. Mega cool. Het noemt At Dusk, Ragmarwa, Unison Composition, .mp3. Dat is de naam van het nummer. De naam van de release zullen we jullie straks meedelen, maar we gaan eerst luisteren.
1: Ja.
2: Het is Neptunian Maximalism.

0: Dat was Neptunian Maximalism met at dusk dubbele punt ra marwa dubbele punt unison composition punt mp3.
1: Goed, hè?
0: Ja, ik vind dat een mega coole band.
1: Wel meer, ik zou het wel meer dan 6,5 op 10 genre switch noemen.
0: Ja, ik vond omdat het ook wel toch de oomf heeft van het metal genre.
1: Het metal genre. Ja, ik denk dat Ludo boos is nu.
0: Ja, Ludo is altijd schreeuwen tegen zijn computerscherm of zijn radioontvanger.
1: Radio Buitendienst, wij zijn de proponent van het metal genre.
0: Er is maar één genre per genre. Fuck, ik ben pro-macro-genres.
1: Ja, ik ben ook wel pro-macro-genres.
0: Rock.
1: Rock, ja. ik vind micro-genres zijn te...
0: Ja.
1: We're kidding ourselves.
0: Yeah, get life,
1: Get life, dude.
0: De plaat van Neptunian Maximalism noemt trouwens Le Sacre du Soleil Invaincu. En het zijn allemaal versies of interpretaties van klassieke Indische ragas.
1: Oké.
0: Dus daarom ook de naam.
1: Ja. I guess dat ik het er wel in kan horen.
0: Ja, ik ben niet super bekend met het origineel. Misschien is dit een note-for-note-speling ervan, geen idee.
1: Oké, als ik kijk naar de nummers die er nog aan zitten te komen. Hey, het kindje is terug, hallo kind. Dan zijn er wel nog wat genre-switches die dat gaan
0: gebruiken. Ja, right. we gaan nu terug een kleine huppelsprong maken.
1: Wow.
0: Naar Dev Kids met het nummer Cicatrices, denk ik, van hun gelijknamige plaat.
1: Okay.
0: Dat is een Braziliaans project waar ik voor de rest niets over weet, behalve het feit dat ze cool muziek maken.
1: Oké, let's go.

0: Dat was een DevKit met Cicatrice.
1: Ja, dat was goed.
0: Ah, ik vond dat een cool nummer. Ja. Cool ja, project.
1: Vet. Beetje Dame Area Machina vibes.
0: Zo ja, nou. Hard dansbaar.
1: Ja, maar hard elektrisch dansbaar.
0: Maar toch rock and roll.
1: Ja. Is dat ja, het metal genre, hè? Voilà.
0: Ja, voilà. Dit ook. Dit, metal.
1: Ik vind dat dit wel binnen het metal genre.
0: Ja, ik vind het van niet. Ik vind dit zo metal. Dit nee, is, ja,
1: als,
0: is punk.
1: Als je macro genres werd, dan is dit EDM, hè? Dat is gezien. Het is electric dance ja, music, hè?
0: Dit was mijn favoriete EDM.
1: Ja, absoluut. Oké, okay, verder genre switch. Hallo, kleine krak, hier ben je.
0: Ja.
1: Met het prachtig nummer. Prachtig ja, nummer, Helderziend.
0: Inderdaad, van zijn nieuwe tape. Ondertussen oeh, van de tape-serie Krak en Slachter, nummer 15 ondertussen. Denk
1: oh, right. Ja, let's go. Helderziend.

0: Ja, krek, krak, krok, kleine kanker op je kop.
1: Ja.
0: Mooi. Ja, rijmen is voor losers.
1: Mijn favoriete Antwerpenaar.
0: Van mij niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Geen politiek mopje maken, maar ik ga het niet doen.
0: Ik ga geen politiek mopje maken.
1: Nee, wie is je favoriete Antwerpenaar? Ja, terwijl dat Rutger verder nadenkt over wie dat zijn favoriete Antwerpenaar is, gaan we verder gaan met een nummertje van DJ K.
0: Dit is, ik weet niets over de nummer behalve dat het bestaat.
1: Okay.
0: daar is het. Het is, ja. Ik denk dat het ook uit Brazilië komt, maar ik ben zelfs niet zeker.
1: Oké, okay, het heet E Quiero e Rock. We gaan er al luisteren. Oh, menino, que é isso? Você se bebeu?

0: Maar bon, dat gezegd zijnde, we gaan naar een volgend nummer en dat is Annihilation van Serre, of yes, omgekeerd?
1: Serre, de band noemt Serre met Annihilation. En een Belgische band, Waalse band, dat is de band waar Landroos bij drumt.
0: Okay.
1: Als iemand Landroos kent, de solo, techno, electro drummer.
0: Voilà, bij deze.
1: Hierbij drumt hij. En je hoort eigenlijk zijn stijl wel heel goed. Het is best interessant om te luisteren naar de muziek in een hele andere context, want deze is meer hardcore punk. Maar je hoort eigenlijk wel dat hij dezelfde drummer is. Dus dat is best cool.
0: Alright, let's go. Annihilation.

0: Dat was een serie met Annihilation.
1: Ja, ik ben wel ik ben in het algemeen heel tevreden met onze Zuiderse Waalse broeders.
0: Onze de Walen doen dat goed.
1: Walen doen het goed, ja.
0: Dikke duim voor Wallonië.
1: Dikke duim voor Wallonië.
0: Twee duimpjes zelf.
1: Minder werken, meer muziek maken.
0: Yo.
1: Ik gun het ze. Zullen we wel meer geld als andere pompen, zat in meer.
0: Wel, ik ben blij om geld naar Wallonië door te sluizen als ze dit ermee doen eigenlijk.
1: Absoluut.
0: Ik sluis het liever naar dit door dan naar like, Mark Koeken, die... God, mensen waren zijn hoofd fascistische groeperingen steunt met zijn geld.
1: Pandas koopt en zo. Ja. Volgend nummer. I'm going to kill you until you die.
0: Van Slowhole. Ja, ik heb deze plaat 2 of 3 weken geleden ontdekt. Okay. Door op het Nederlandse label Tartarus Records te scrollen. Nederland metal en punk label. Trouwens, heel erg een aanrader. Voor de fans van zo die hele Nederlandse punk metal scene, waar wij ook alle twee wel liefhebbers van zijn. Ja, Turia heeft daar op gereleased en zo. Ik denk er zijn de Horde ook, maar daar ben ik niet zeker.
1: Denk ook wel uitgesproken antifascistisch en zo. Denk
0: ja, heel links label. Of alleszins, misschien niet per se een links label, maar een label dat geen nazi's programmeert.
1: Ja, fuck you, nazi's.
0: Dus toch al pijn.

0: Ik zou alles goed moeten zien.
1: Ja, maar ja.
0: We nemen wat we kunnen nemen.
1: In een macro-genre metal. Altijd heel probleem. Ja.
2: Oké, Slowhole.
0: Nee, Slowhole. Britse band, denk ik. Die hebben... Dit is van hun plaat uit 2024. Ze zijn nu op tour, dus ik denk dat er al iets nieuws aankomt. Ik heb de plaat leren kennen en heb ik er 3 keer na elkaar naar geluisterd.
1: Oké.
0: En dan heb ik de dag erna ontdekt dat ze die avond in de magazijn 4 speelden in Brussel. Maar dat heb ik pas ontdekt om 8:30 s'avonds. Dus niet meer op tijd om naar de magazijn 4 te gaan.
1: Oké, maar wel op tijd om het hier op de radio te horen. I'm going to kill you until you die.

0: Ja, dat was Boenk.
1: Ik zou nog een keer willen luisteren. Ik wil het nummer nog een keer horen eigenlijk.
0: Echt een uitstekende schijf.
1: Ja.
0: Oké, maar we hebben niet veel tijd meer. Dus wij waren Radio Buitendienst. Ik ben Robbe en naast mij staat Rutger.
1: Yo, jij was Ludo.
0: Ja, jij was Ludo. Zoals altijd een trouwe luisteraar. Dankjewel om te luisteren en tot binnen 2 weken. Wij gaan afsluiten met The Moment van Holes.
1: Yep.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2
0: uur. Urgent FM.
2: We gaan luisteren naar een volgend nummertje van Avalanche Kaito.
3: Okay.
2: Belgisch project, komt uit Brussel.
3: Okay.
2: Mengt rare Afrikaanse muziek met rare niet-Afrikaanse muziek.
3: Okay.
2: Denk zo, ja, West-Afrikaanse muziek, maar wat als het gemaakt wordt in post-industrieel Engeland?
3: Oké, okay, let's go. Vima van Avalanche Kaito.